Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de vijf grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Welkom. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Let's pray. We believe in from platform 1.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen richting makelaars. En de politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het gedicht van de week is weer te lezen op onze site. En is deze keer geschreven door Marijn Brandsen uit Harderwijk. Het heet Well of Wonder en is geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Ad van der Veen. Martijn haalt onder andere zijn inspiratie uit de verwondering die hij door alledaagse dingen ervaart. In ander nieuws, mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen zich weer inschrijven voor een coronaprik. Een afspraak kan nu al ingepland worden en vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen die 70 jaar of ouder is, krijgt automatisch een brief van het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Dit kan tot en met 27 november. De gemeente wil eerst de recht van aankoop bij eventuele verkoop van het Leonardo Hotel. Dat houdt in dat als het hotel de verkoop ingaat, het eerst aangeboden moet worden aan de gemeente. Het Leonardo Hotel vindt dat geen goed idee, maar de gemeenteraad wel. Doel van dit voorkeursrecht is dat de gemeente ontwikkelingen in een gebied tegen kan gaan die zij in dat gebied willen voorkomen. Het voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar en houdt niet in dat de gemeente de grond moet kopen wanneer het te koop wordt aangeboden. De gemeente heeft in gesloten kring vergaderd en verschillende partijen lieten weten naar achter te staan. Het Leonardo Hotel heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. Ten slotte willen 5 partijen in de gemeenteraad, de VVD, PVV, FVD, Mooi Lelystad en CDA, de speelruimte voor het college van BMW voor wat betreft de aankoop van grond voor woningbouwontwikkeling beperken. Ze hebben daarvoor een initiatiefvoorstel gemaakt dat dinsdag voor het eerst is besproken. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten het college speelruimte te geven om zelfstandig panden en locaties aan te kopen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Als daarmee de woningbouw op die locaties kan worden versneld. Rondom parenclub Party Players is er echter discussie ontstaan, omdat er met deze aankoop zo'n 4 miljoen euro gemoeid was. De 5 willen dat bij aankopen van meer dan 1 miljoen euro... eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en zo haar wensen en bedenkingen kan uiten. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de laatste zomerswarme dag van deze week in Lelystad. Eerst is het droog bij een mix van zon en wolkenvelden. Vooral later op de dag zijn stevige regen- en onweersbuien mogelijk. Vanavond en vannacht is bij enkele buien kans op hagel, onweer, zware windstoten en veel regen in korte tijd. Voordat de buien ontstaan is het bij veel zon op het warmste moment van de dag met 27 graden erg klam. Morgen is het weer omgeslagen, er is weinig ruimte voor de zon. Verspreid over de dag komen buien voor. Door een matige zuidwestenwind is het met maximaal 21 of 22 graden beduidend koeler. Ook in het weekend is het vrij fris en wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen, blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen naar makelaars. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. Maar dat aantal zal nog stijgen, want er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie ook Nederlandse toeristen. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Het weer, eerst droog, wel weer kans op buien met onweer en zware windstoten. Tussendoor af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De eerste 12 sportverenigingen hebben het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Hiermee laten de clubs zien dat ze hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Het gaat om de volgende verenigingen: Karate Do Lelystad, Toolclub Flevoland, MHC Lelystad, Batavia Swim, AV Spirit, RV Pontos, WV Het Bovenwater, Step in Lelystad, Tennisvereniging ITL, VV Volta, Handbalvereniging Lelystad en VV Unicum. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder. De Stichtse brug op de A27 richting Flevoland is vanaf vrijdag 28 augustus om 8 uur 's avonds tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends dicht. Er moet namelijk een voeg in het wegdek vervangen worden. De A27 is in deze periode in de richting van Flevoland dicht vanaf oprit Huizen 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes om daar via een omleidingsroute over de A1 en vervolgens via knooppunt Muiderberg naar de A6 te gaan. Ook weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het nieuwe afvalcentrum van afvalverwerker HVC. Nadat vier andere locaties voor het centrum ongeschikt werden bevonden eerder dit jaar, verscheen het industrieterrein aan de Noordersluis als optie. Verschillende watersportbedrijven in de omgeving vrezen voor verkeerschaos en onveilige situaties. En er was onrust ontstaan onder omwonenden. Er heeft nu onderzoek plaatsgevonden en volgens Witteveen en Bos is de kans op files op de vaartweg en zuiveringsweg zeer klein, als er genoeg parkeer- en losplaatsen komen. De huidige kruisingen en wegen zouden ook breed genoeg zijn om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er een nieuw fietspad aangelegd zou moeten worden langs de vaartweg. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie nu ze het onderzoek hebben ontvangen. Zo bericht Omroep Flevoland.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: We hebben vanaf vandaag te maken met vrij onbestendig en gematigd zomerweer in Lelystad. Vandaag is het eerst veelal droog met van tijd tot tijd zonneschijn. Vooral vanmiddag komt een paar buien voor, mogelijk met onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het met hooguit 22 graden beduidend frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond zijn de buien verdwenen. Bij zonsondergang is het 17 of 18 graden en vrij helder. Vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk nog een enkele bui bij minimumtemperatuur van 16 graden. In het weekend blijft het dus wisselvallig, komt verspreid een enkele bui voor. De kans op onweer is echter kleiner. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. Toch wordt het door een stevige zuidwestenwind, net als vandaag, niet warmer dan 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
3: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
4: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
2: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een dam in de buurt van de grens tussen Nepal en Tibet dreigt over te lopen. Daardoor is er opnieuw gevaar voor overstromingen in het grensgebied. Het aantal doden na de stortvloed van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 22.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De eerste 12 sportverenigingen hebben het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Hiermee laten de clubs zien dat ze hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Het gaat om de volgende verenigingen: Karate Do Lelystad, Tourclub Flevoland, MHC Lelystad, Batavia Swim, AV Spirit, RV Pontos, WV Het Bovenwater, Step in Lelystad, Tennisvereniging ITL, VV Volta, Handbalvereniging Lelystad en VV Unicum. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder. De Stichtse brug op de A27 richting Flevoland is vanaf vrijdag 28 augustus om 8 uur 's avonds tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends dicht. Er moet namelijk een voeg in het wegdek vervangen worden. De A27 is in deze periode in de richting van Flevoland dicht vanaf oprit Huizen 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes om daar via een omleidingsroute over de A1 en vervolgens via knooppunt Muiderberg naar de A6 te gaan. Ook weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het nieuwe afvalcentrum van afvalverwerker HVC. Nadat vier andere locaties voor het centrum ongeschikt werden bevonden eerder dit jaar, verscheen het industrieterrein aan de Noordersluis als optie. Verschillende watersportbedrijven in de omgeving vrezen voor verkeerschaos en onveilige situaties. En er was onrust ontstaan onder omwonenden. Er heeft nu onderzoek plaatsgevonden en volgens Witteveen en Bos is de kans op files op de vaartweg en zuiveringsweg zeer klein, als er genoeg parkeer- en losplaatsen komen. De huidige kruisingen en wegen zouden ook breed genoeg zijn om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er een nieuw fietspad aangelegd zou moeten worden langs de vaartweg. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie, nu ze het onderzoek hebben ontvangen. Zo bericht Omroep Flevoland.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben vanaf vandaag te maken met vrij onbestendig en gematigd zomerweer in Lelystad. Vandaag is het eerst veelal droog met van tijd tot tijd zonneschijn. Vooral vanmiddag komt een paar buien voor, mogelijk met onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het met hooguit 22 graden beduidend frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond zijn de buien verdwenen. Bij zonsondergang is het 17 of 18 graden en vrij helder. Vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk nog een enkele bui bij minimumtemperatuur van 16 graden. In het weekend blijft het dus wisselvallig, komt verspreid een enkele bui voor. De kans op onweer is echter kleiner. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. Toch wordt het door een stevige zuidwestenwind, net als vandaag, niet warmer dan 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het lijkt er net de dans rond het gouden kalf. Alles wat er gebeurt draait maar om één ding. Geld. Je hoort de briefjes bijna ritselen en je voelt haast hoe de vloer onder je voeten wegzakt als de pond keldert. Op deze plek heb je geen magie nodig om een yen om te toveren in een dollar. Hoe meer je uitgeeft, hoe meer je verdient. Alleen met flink wat geld in je achterzak en wat geluk kom je hier verder. Tenminste, als je wilt behoren tot de nieuwe superrijken. Pas dan kun je het echt maken in dit gekke huis. Hier moet je rustig blijven als je aandelen even wat lager staan, want de Dow Jones heeft geen tijd voor losers. Die eindigen uiteindelijk in de goot met gaten in hun kleren. Net zoals al die andere sloebers die helemaal blut deze wereld hebben moeten verlaten. Ze zijn voorgoed buitengesloten en moeten hun verdere leven bedelen om een stuiver. Nee, daar heb jij geen tijd voor. Je moet weer verder. Nog hogerop in die toren van enorme winsten. Maar ja, worden we daar wel zo gelukkig van? Zeg, Howard Hughes, rijkste man van Amerika, heeft al dat geld jou nou eigenlijk een beter mens gemaakt? Of probeer je iedereen alleen maar de hele tijd te belazeren met een truc? Je zou zelfs je moeder nog verkopen als je er winst op kon maken om vervolgens ergens anders een goedkoper op de kop te tikken. Nee, het enige dat de mensen hier verder doen is wachten. Wachten op die ene grote klapper. Want dan maak je eindelijk zelf de dienst uit in de grote dans om het grote geld.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De eerste 12 sportverenigingen hebben het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Hiermee laten de clubs zien dat ze hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Het gaat om de volgende verenigingen: Karate-do Lelystad, Toolclub Flevoland, MHC Lelystad, Batavia Swim, AV Spirit, RV Pontos, WV Het Bovenwater, Step in Lelystad, Tennisvereniging ITL, VV Volta, Handbalvereniging Lelystad en VV Unicum. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder. De Stichtse brug op de A27 richting Flevoland is vanaf vrijdag 28 augustus om 8 uur 's avonds tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends dicht. Er moet namelijk een voeg in het wegdek vervangen worden. De A27 is in deze periode in de richting van Flevoland dicht vanaf oprit Huizen 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes om daar via een omleidingsroute over de A1 en vervolgens via knooppunt Muiderberg naar de A6 te gaan. Ook weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het nieuwe afvalcentrum van afvalverwerker HVC. Nadat vier andere locaties voor het centrum ongeschikt werden bevonden eerder dit jaar, verscheen het industrieterrein aan de Noordersluis als optie. Verschillende watersportbedrijven in de omgeving vrezen voor verkeerschaos en onveilige situaties. En er was onrust ontstaan onder omwonenden. Er heeft nu onderzoek plaatsgevonden en volgens Witteveen en Bos is de kans op files op de vaartweg en zuiveringsweg zeer klein, als er genoeg parkeer- en losplaatsen komen. De huidige kruisingen en wegen zouden ook breed genoeg zijn om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er een nieuw fietspad aangelegd zou moeten worden langs de vaartweg. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie, nu ze het onderzoek hebben ontvangen. Zo bericht Omroep Flevoland.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben vanaf vandaag te maken met vrij onbestendig en gematigd zomerweer in Lelystad. Vandaag is het eerst veelal droog met van tijd tot tijd zonneschijn. Vooral vanmiddag komt een paar buien voor, mogelijk met onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het met hooguit 22 graden beduidend frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond zijn de buien verdwenen. Bij zonsondergang is het 17 of 18 graden en vrij helder. Vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk nog een enkele bui bij minimumtemperatuur van 16 graden. In het weekend blijft het dus wisselvallig, komt verspreid een enkele bui voor. De kans op onweer is echter kleiner. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. Toch wordt het door een stevige zuidwestenwind, net als vandaag, niet warmer dan 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De eerste 12 sportverenigingen hebben het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Hiermee laten de clubs zien dat ze hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Het gaat om de volgende verenigingen: Karate Do Lelystad, Toolclub Flevoland, MHC Lelystad, Batavia Swim, AV Spirit, RV Pontos, WV Het Bovenwater, Step in Lelystad, Tennisvereniging ITL, VV Volta, Handbalvereniging Lelystad en VV Unicum. Volgens directeur-bestuurder Ilko Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder. De Stichtse brug op de A27 richting Flevoland is vanaf vrijdag 28 augustus om 8 uur 's avonds tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends dicht. Er moet namelijk een voeg in het wegdek vervangen worden. De A27 is in deze periode in de richting van Flevoland dicht vanaf oprit Huizen 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes om daar via een omleidingsroute over de A1 en vervolgens via knooppunt Muiderberg naar de A6 te gaan. Ook weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het nieuwe afvalcentrum van afvalverwerker HVC. Nadat vier andere locaties voor het centrum ongeschikt werden bevonden eerder dit jaar, verscheen het industrieterrein aan de Noordersluis als optie. Verschillende watersportbedrijven in de omgeving vrezen voor verkeerschaos en onveilige situaties. En er was onrust ontstaan onder omwonenden. Er heeft nu onderzoek plaatsgevonden en volgens Witteveen en Bos is de kans op files op de vaartweg en zuiveringsweg zeer klein, als er genoeg parkeer- en losplaatsen komen. De huidige kruising en wegen zouden ook breed genoeg zijn om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er een nieuw fietspad aangelegd zou moeten worden langs de vaartweg. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie nu ze het onderzoek hebben ontvangen. Zo bericht Omroep Flevoland.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vanaf vandaag te maken met vrij onbestendig en gematigd zomerweer in Lelystad. Vandaag is het eerst veelal droog met van tijd tot tijd zonneschijn. Vooral vanmiddag komt een paar buien voor, mogelijk met onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het met hooguit 22 graden beduidend frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond zijn de buien verdwenen. Bij zonsondergang is het 17 of 18 graden en vrij helder. Vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk nog een enkele bui bij minimumtemperatuur van 16 graden. In het weekend blijft het dus wisselvallig, komt verspreid een enkele bui voor. De kans op onweer is echter kleiner. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. Toch wordt het door een stevige zuidwestenwind, net als vandaag, niet warmer dan 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn staat tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo 6 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. 10 minuten extra op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken in 7 kilometer file. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De eerste 12 sportverenigingen hebben het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Hiermee laten de clubs zien dat ze hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Het gaat om de volgende verenigingen: Karate Do Lelystad, Toolclub Flevoland, MHC Lelystad, Batavia Swim, AV Spirit, RV Pontos, WV Het Bovenwater, Step in Lelystad, Tennisvereniging ITL, VV Volta, Handbalvereniging Lelystad en VV Unicum. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder. De Stichtse brug op de A27 richting Flevoland is vanaf vrijdag 28 augustus om 8 uur 's avonds tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends dicht. Er moet namelijk een voeg in het wegdek vervangen worden. De A27 is in deze periode in de richting van Flevoland dicht vanaf oprit Huizen 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes om daar via een omleidingsroute over de A1 en vervolgens via knooppunt Muiderberg naar de A6 te gaan. Ook weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het nieuwe afvalcentrum van afvalverwerker HVC. Nadat vier andere locaties voor het centrum ongeschikt werden bevonden eerder dit jaar, verscheen het industrieterrein aan de Noordersluis als optie. Verschillende watersportbedrijven in de omgeving vrezen voor verkeerschaos en onveilige situaties. En er was onrust ontstaan onder omwonenden. Er heeft nu onderzoek plaatsgevonden en volgens Witteveen en Bos is de kans op files op de vaartweg en zuiveringsweg zeer klein, als er genoeg parkeer- en losplaatsen komen. De huidige kruisingen en wegen zouden ook breed genoeg zijn om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er een nieuw fietspad aangelegd zou moeten worden langs de vaartweg. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie, nu ze het onderzoek hebben ontvangen. Zo bericht Omroep Flevoland.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben vanaf vandaag te maken met vrij onbestendig en gematigd zomerweer in Lelystad. Vandaag is het eerst veelal droog met van tijd tot tijd zonneschijn. Vooral vanmiddag komt een paar buien voor, mogelijk met onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het met hooguit 22 graden beduidend frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond zijn de buien verdwenen. Bij zonsondergang is het 17 of 18 graden en vrij helder. Vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk nog een enkele bui bij minimumtemperatuur van 16 graden. In het weekend blijft het dus wisselvallig, komt verspreid een enkele bui voor. De kans op onweer is echter kleiner, de zon maakt het nu en dan vriendelijk. Toch wordt het door een stevige zuidwestenwind, net als vandaag, niet warmer dan 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A1 staat een file van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. De vertraging is ook 5 minuten. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5... en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 5 minuten vertraging bij Afrit Hoenderlo. 10 minuten op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De eerste 12 sportverenigingen hebben het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Hiermee laten de clubs zien dat ze hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Het gaat om de volgende verenigingen: Karate Do Lelystad, Toolclub Flevoland, MHC Lelystad, Batavia Swim, AV Spirit, RV Pontos, WV Het Bovenwater, Step in Lelystad, Tennisvereniging ITL, VV Volta, Handbalvereniging Lelystad en VV Unicum. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder. De Stichtse brug op de A27 richting Flevoland is vanaf vrijdag 28 augustus om 8 uur 's avonds tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends dicht. Er moet namelijk een vocht in het wegdek vervangen worden. De A27 is in deze periode in de richting van Flevoland dicht vanaf oprit Huizen 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes om daar via een omleidingsroute over de A1 en vervolgens via knooppunt Muiderberg naar de A6 te gaan. Ook weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het nieuwe afvalcentrum van afvalverwerker HVC. Nadat vier andere locaties voor het centrum ongeschikt werden bevonden eerder dit jaar, verscheen het industrieterrein aan de Noordersluis als optie. Verschillende watersportbedrijven in de omgeving vrezen voor verkeerschaos en onveilige situaties. En er was onrust ontstaan onder omwonenden. Er heeft nu onderzoek plaatsgevonden en volgens Witteveen en Bos is de kans op files op de vaartweg en zuiveringsweg zeer klein, als er genoeg parkeer- en losplaatsen komen. De huidige kruisingen en wegen zouden ook breed genoeg zijn om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er een nieuw fietspad aangelegd zou moeten worden langs de vaartweg. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie, nu ze het onderzoek hebben ontvangen. Zo bericht Omroep Flevoland.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is de komende uren nogal wisselvallig in Lelystad. De wolken en buien, mogelijk met onweer, trekken geleidelijk weg. Later wordt het zo goed als droog. Ik denk dat we vanavond de zon kunnen zien ondergaan. Een paar uur daarvoor neemt de wind iets af en wordt het al snel fris. Vannacht neemt de bewolking echter weer toe en kan er mogelijk weer een bui voorkomen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. In het weekend blijft het veranderlijk en gematigd zomerweer. Verspreid over de dag is kans op een enkele bui. Nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Doordat de wind vanuit het zuidwesten waait, is de temperatuur met maximaal 22 graden vrij gebruikelijk voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
9: Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, 3 kilometer file bij Afrit Hoenderlo. 5 minuten vertraging, 5 minuten extra. Ook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur, deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Apeldoorn-Arnhem bij Knoopend Waterberg 8 kilometer file. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Bankhoef 6 kilometer file. 10 minuten vertraag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De eerste 12 sportverenigingen hebben het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Hiermee laten de clubs zien dat ze hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Het gaat om de volgende verenigingen: Karate Do Lelystad, Tourclub Flevoland, MHC Lelystad, Batavia Swim, AV Spirit, RV Pontos, WV Het Bovenwater, Step in Lelystad, Tennisvereniging ITL, VV Volta, Handbalvereniging Lelystad en VV Unicum. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder. De Stichtse brug op de A27 richting Flevoland is vanaf vrijdag 28 augustus om 8 uur 's avonds tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends dicht. Er moet namelijk een voeg in het wegdek vervangen worden. De A27 is in deze periode in de richting van Flevoland dicht vanaf oprit Huizen 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes om daar via een omleidingsroute over de A1 en vervolgens via knooppunt Muiderberg naar de A6 te gaan. Ook weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het nieuwe afvalcentrum van afvalverwerker HVC. Nadat vier andere locaties voor het centrum ongeschikt werden bevonden eerder dit jaar, verscheen het industrieterrein aan de Noordersluis als optie. Verschillende watersportbedrijven in de omgeving vrezen voor verkeerschaos en onveilige situaties. En er was onrust ontstaan onder omwonenden. Er heeft nu onderzoek plaatsgevonden en volgens Witteveen en Bos is de kans op files op de vaartweg en zuiveringsweg zeer klein, als er genoeg parkeer- en losplaatsen komen. De huidige kruisingen en wegen zouden ook breed genoeg zijn om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er een nieuw fietspad aangelegd zou moeten worden langs de vaartweg. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie, nu ze het onderzoek hebben ontvangen. Zo bericht Omroep Flevoland.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is de komende uren nogal wisselvallig in Lelystad. De wolken en buien, mogelijk met onweer, trekken geleidelijk weg. Later wordt het zo goed als droog. Ik denk dat we vanavond de zon kunnen zien ondergaan. Een paar uur daarvoor neemt de wind iets af en wordt het al snel fris. Vannacht neemt de bewolking echter weer toe en kan er mogelijk weer een bui voorkomen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. In het weekend blijft het veranderlijk en gematigd zomerweer. Verspreid over de dag is kans op een enkele bui. Nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Doordat de wind vanuit het zuidwesten waait, is de temperatuur met maximaal 22 graden vrij gebruikelijk voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort-Apeldoorn met 10 minuten vertraging tussen Kootwijk en afrit Hoenderloo in 7 kilometer file. 10 minuten ook op de A1 richting Amsterdam tussen Stroer en Hoevelaken 6 kilometer. De A50 Arnhem richting Oost heeft 10 kilometer file tussen Heteren en Knoopend Ewijk. De vertraging is een kwartier. En 5 minuten extra op de N325 richting Nijmegen. Bij Westervoort staat 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Ostersen. Knoop het Grijshoort en Knoop het Valburg, 11 kilometer file. 10 minuten op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent, 4 kilometer file. De N527 Bussum Huizen is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen de A1 en Huizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De eerste 12 sportverenigingen hebben het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Hiermee laten de clubs zien dat ze hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Het gaat om de volgende verenigingen: Karate Do Lelystad, Tourclub Flevoland, MHC Lelystad, Batavia Swim, AV Spirit, RV Pontos, WV Het Bovenwater, Step in Lelystad, Tennisvereniging ITL, VV Volta, Handbalvereniging Lelystad en VV Unicum. Volgens directeur-bestuurder Ilko Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder. De Stichtse brug op de A27 richting Flevoland is vanaf vrijdag 28 augustus om 8 uur 's avonds tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends dicht. Er moet namelijk een vocht in het wegdek vervangen worden. De A27 is in deze periode in de richting van Flevoland dicht vanaf oprit Huizen 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes om daar via een omleidingsroute over de A1 en vervolgens via knooppunt Muiderberg naar de A6 te gaan. Ook weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het nieuwe afvalcentrum van afvalverwerker HVC. Nadat vier andere locaties voor het centrum ongeschikt werden bevonden eerder dit jaar, verscheen het industrieterrein aan de Noordersluis als optie. Verschillende watersportbedrijven in de omgeving vrezen voor verkeerschaos en onveilige situaties. En er was onrust ontstaan onder omwonenden. Er heeft nu onderzoek plaatsgevonden en volgens Witteveen en Bos is de kans op files op de vaartweg en zuiveringsweg zeer klein, als er genoeg parkeer- en losplaatsen komen. De huidige kruisingen en wegen zouden ook breed genoeg zijn om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er een nieuw fietspad aangelegd zou moeten worden langs de vaartweg. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie, nu ze het onderzoek hebben ontvangen. Zo bericht Omroep Flevoland.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is de komende uren nogal wisselvallig in Lelystad. De wolken en buien, mogelijk met onweer, trekken geleidelijk weg. Later wordt het zo goed als droog. Ik denk dat we vanavond de zon kunnen zien ondergaan. Een paar uur daarvoor neemt de wind iets af en wordt het al snel fris. Vannacht neemt de bewolking echter weer toe en kan er mogelijk weer een bui voorkomen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. In het weekend blijft het veranderlijk en gematigd zomerweer. Verspreid overdag is kans op een enkele bui. Nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Doordat de wind vanuit het zuidwesten waait, is de temperatuur met maximaal 22 graden vrij gebruikelijk voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is druk in de regio Arnhem-Nijmegen. Op de A50 van Arnhem naar Oster staat file tussen Heteren en Ravenstein. De vertraging is een kwartier. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens heb je 10 minuten oponthoud tussen Elst en Lent. De N50 is het ook druk. Dat is van Emmeloord naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. De vertraging is bijna een kwartier. Net als op de A6 van Lelystad naar Emmeloord tussen Lelystad en de afrit Zwifterband. De A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat file tussen Kootwijk en Hoenderlo met bijna een kwartier tijdverlies. En de N527 is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Er is een ongeluk gebeurd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Ook in de regio wordt er op meerdere plekken langzamer gereden. Bijvoorbeeld de A1 richting Apeldoorn. Tussen Stroe en Hoenderlo 10 kilometer, 20 minuten. De A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 10 kilometer en 25 minuten. En op de A325 Arnhem richting Duitsland. Voor Lent 11 kilometer en 20 minuten vanaf het Gelredome. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De eerste 12 sportverenigingen hebben het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Hiermee laten de clubs zien dat ze hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Het gaat om de volgende verenigingen: Karate Do Lelystad, Tourclub Flevoland, MHC Lelystad, Batavia Swim, AV Spirit, RV Pontos, WV Het Bovenwater, Step in Lelystad, Tennisvereniging ITL, VV Volta, Handbalvereniging Lelystad en VV Unicum. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder. De Stichtse brug op de A27 richting Flevoland is vanaf vrijdag 28 augustus om 8 uur 's avonds tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends dicht. Er moet namelijk een voeg in het wegdek vervangen worden. De A27 is in deze periode in de richting van Flevoland dicht vanaf oprit Huizen 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes om daar via een omleidingsroute over de A1 en vervolgens via knooppunt Muiderberg naar de A6 te gaan. Ook weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het nieuwe afvalcentrum van afvalverwerker HVC. Nadat vier andere locaties voor het centrum ongeschikt werden bevonden eerder dit jaar, verscheen het industrieterrein aan de Noordersluis als optie. Verschillende watersportbedrijven in de omgeving vrezen voor verkeerschaos en onveilige situaties. En er was onrust ontstaan onder omwonenden. Er heeft nu onderzoek plaatsgevonden en volgens Witteveen en Bos is de kans op files op de vaartweg en zuiveringsweg zeer klein, als er genoeg parkeer- en losplaatsen komen. De huidige kruising en wegen zouden ook breed genoeg zijn om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er een nieuw fietspad aangelegd zou moeten worden langs de vaartweg. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie nu ze het onderzoek hebben ontvangen. Zo bericht Omroep Flevoland.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is de komende uren nogal wisselvallig in Lelystad. De wolken en buien, mogelijk met onweer, trekken geleidelijk weg. Later wordt het zo goed als droog. Ik denk dat we vanavond de zon kunnen zien ondergaan. Een paar uur daarvoor neemt de wind iets af en wordt het al snel fris. Vannacht neemt de bewolking echter weer toe en kan er mogelijk weer een bui voorkomen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. In het weekend blijft het veranderlijk en gematigd zomerweer. Verspreid overdag is kans op een enkele bui. Nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Doordat de wind vanuit het zuidwesten waait, is de temperatuur met maximaal 22 graden vrij gebruikelijk voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk, met name ook in de regio Arnhem-Nijmegen, net als op de A2 van Utrecht naar het zuiden. Verder heb je op de N50 Emmeloord-Zwolle 20 minuten oponthoud voor knooppunt Hattemerbroek. Op de A50 van Arnhem naar Oss sta je 35 minuten vast bij Ravenstein. Er staat file vanaf knooppunt Grijsoord. En op de A1 naar Amsterdam heb je bij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. Verder is de N527 in beide richtingen dicht tussen Huizen en de aansluiting met de A1 door een ongeluk. Tot zover.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is druk op de wegen in het midden van het land. De A50 staan de langste files, want van Arnhem naar Os heb je vertraging tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Al met al is dat een half uur. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle sta je voor Zwolle een kwartier in de file. Verder is de N527 in beide richtingen dicht. Tussen Huizen en de aansluiting met de A1, dat komt door een ongeluk. Op de A28 heb je een kwartier vertraging van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. En op de A1 is het druk. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Mensen kunnen onder meer een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het is ongeveer 22 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De eerste 12 sportverenigingen hebben het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Hiermee laten de clubs zien dat ze hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Het gaat om de volgende verenigingen: Karate-do Lelystad, Toolclub Flevoland, MHC Lelystad, Batavia Swim, AV Spirit, RV Pontos, WV Het Bovenwater, Step in Lelystad, Tennisvereniging ITL, VV Volta, Handbalvereniging Lelystad en VV Unicum. Volgens directeur-bestuurder Ilko Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder. De Stichtse brug op de A27 richting Flevoland is vanaf vrijdag 28 augustus om 8 uur 's avonds tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends dicht. Er moet namelijk een voeg in het wegdek vervangen worden. De A27 is in deze periode in de richting van Flevoland dicht vanaf oprit Huizen 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes om daar via een omleidingsroute over de A1 en vervolgens via knooppunt Muiderberg naar de A6 te gaan. Ook weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het nieuwe afvalcentrum van afvalverwerker HVC. Nadat vier andere locaties voor het centrum ongeschikt werden bevonden eerder dit jaar, verscheen het industrieterrein aan de Noordersluis als optie. Verschillende watersportbedrijven in de omgeving vrezen voor verkeerschaos en onveilige situaties. En er was onrust ontstaan onder omwonenden. Er heeft nu onderzoek plaatsgevonden en volgens Witteveen en Bos is de kans op files op de vaartweg en zuiveringsweg zeer klein, als er genoeg parkeer- en losplaatsen komen. De huidige kruising en wegen zouden ook breed genoeg zijn om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er een nieuw fietspad aangelegd zou moeten worden langs de vaartweg. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie nu ze het onderzoek hebben ontvangen. Zo bericht Omroep Flevoland.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is de komende uren nogal wisselvallig in Lelystad. De wolken en buien, mogelijk met onweer, trekken geleidelijk weg. Later wordt het zo goed als droog. Ik denk dat we vanavond de zon kunnen zien ondergaan. Een paar uur daarvoor neemt de wind iets af en wordt het al snel fris. Vannacht neemt de bewolking echter weer toe en kan er mogelijk weer een bui voorkomen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. In het weekend blijft het veranderlijk en gematigd zomerweer. Verspreid overdag is kans op een enkele bui. Nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Doordat de wind vanuit het zuidwesten waait, is de temperatuur met maximaal 22 graden vrij gebruikelijk voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg en het slechte weer helpt dan niet bepaald mee. De meeste vertraging heb je onder meer op de A12 vanuit Utrecht tussen Arnhem en de Duitse grens. Door controle sta je een half uur vast. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle heb je 20 minuten oponthoud tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. Verder sta je 3 kwartier in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. De N50 van Emmeloord naar Zwolle is de vertraging 20 minuten voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. De N527 die is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Dat heeft te maken met een ongeluk. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de weg. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij Amersfoort West. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. Er staat file vanaf de afrit Soest. Op de A50 is het vooral druk van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg sta je een kwartier vast. En verderop bij Ravenstein heb je nog eens 20 minuten oponthoud vanaf Heteren. Op de A325 sta je een half uur in de file. Vanuit Nijmegen tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle is de vertraging 20 minuten voor knooppunt Hattemerbroek. En de N527 is nog altijd in beide richtingen dicht na een ongeluk. Het is tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten, er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, CDA en VVD gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De nieuwe Noorse koning Haakon legt dinsdag de eed af. Dat moet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vanmorgen. Hij was 89. Het weer, flinke buien in het binnenland, kansen op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De eerste 12 sportverenigingen hebben het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Hiermee laten de clubs zien dat ze hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Het gaat om de volgende verenigingen: Karate Do Lelystad, Tourclub Flevoland, MHC Lelystad, Batavia Swim, AV Spirit, RV Pontos, WV Het Bovenwater, Step in Lelystad, Tennisvereniging ITL, VV Volta, Handbalvereniging Lelystad en VV Unicum. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder. De Stichtse brug op de A27 richting Flevoland is vanaf vrijdag 28 augustus om 8 uur 's avonds tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends dicht. Er moet namelijk een voeg in het wegdek vervangen worden. De A27 is in deze periode in de richting van Flevoland dicht vanaf oprit Huizen 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes om daar via een omleidingsroute over de A1 en vervolgens via knooppunt Muiderberg naar de A6 te gaan. Ook weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het nieuwe afvalcentrum van afvalverwerker HVC. Nadat 4 andere locaties voor het centrum ongeschikt werden bevonden eerder dit jaar, verscheen het industrieterrein aan de Noordersluis als optie. Verschillende watersportbedrijven in de omgeving vrezen voor verkeerschaos en onveilige situaties. En er was onrust ontstaan onder omwonenden. Er heeft nu onderzoek plaatsgevonden en volgens Witteveen en Bos is de kans op files op de vaartweg en zuiveringsweg zeer klein, als er genoeg parkeer- en losplaatsen komen. De huidige kruisingen en wegen zouden ook breed genoeg zijn om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er een nieuw fietspad aangelegd zou moeten worden langs de vaartweg. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie, nu ze het onderzoek hebben ontvangen. Zo bericht Omroep Flevoland.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is de komende uren nogal wisselvallig in Lelystad. De wolken en buien, mogelijk met onweer, trekken geleidelijk weg. Later wordt het zo goed als droog. Ik denk dat we vanavond de zon kunnen zien ondergaan. Een paar uur daarvoor neemt de wind iets af en wordt het al snel fris. Vannacht neemt de bewolking echter weer toe en kan er mogelijk weer een bui voorkomen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. In het weekend blijft het veranderlijk en gematigd zomerweer. Verspreid overdag is kans op een enkele bui. Nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Doordat de wind vanuit het zuidwesten waait, is de temperatuur met maximaal 22 graden vrij gebruikelijk voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan in het midden van het land nog steeds heel veel files. De meeste leveren nu 5 à 10 minuten vertraging op, maar al met al is het nog behoorlijk druk. Bijvoorbeeld op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein. De vertraging is een half uur. Ook op de N50 sta je nog een half uur vast. Dat is van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Verder heb je een kwartiertijdverlies op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. En op de A325 vanuit Nijmegen tussen het Gelredome en Presikhaaf. De N527, die is nog altijd dicht in beide richtingen, tussen Huizen en de aansluiting met de A1. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren @radiolelystad.nl.

0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een 30 minuut tweede. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat op de A50 van Arnhem naar Os nog 20 minuten vast tussen Heteren en Ravenstein. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je 20 minuten oponthoud. Dat is tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens sta je tussen Elst en Lent 10 minuten vast. Op de N527, daar is vandaag een ongeluk gebeurd. De weg is nog steeds in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten, er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, VVD en CDA gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De 7e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam solo aan. Het weer flinke buien, maar vanavond wordt het droog. Vannacht opnieuw regen. En morgen vallen de buien vooral in de middag.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De eerste 12 sportverenigingen hebben het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Hiermee laten de clubs zien dat ze hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Het gaat om de volgende verenigingen: Karate Do Lelystad, Tourclub Flevoland, MHC Lelystad, Batavia Swim, AV Spirit, RV Pontos, WV Het Bovenwater, Step in Lelystad, Tennisvereniging ITL, VV Volta, Handbalvereniging Lelystad en VV Unicum. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder. De Stichtse brug op de A27 richting Flevoland is vanaf vrijdag 28 augustus om 8 uur 's avonds tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends dicht. Er moet namelijk een voeg in het wegdek vervangen worden. De A27 is in deze periode in de richting van Flevoland dicht vanaf oprit Huizen 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes om daar via een omleidingsroute over de A1 en vervolgens via knooppunt Muiderberg naar de A6 te gaan. Ook weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het nieuwe afvalcentrum van afvalverwerker HVC. Nadat vier andere locaties voor het centrum ongeschikt werden bevonden eerder dit jaar, verscheen het industrieterrein aan de Noordersluis als optie. Verschillende watersportbedrijven in de omgeving vrezen voor verkeerschaos en onveilige situaties. En er was onrust ontstaan onder omwonenden. Er heeft nu onderzoek plaatsgevonden en volgens Witteveen en Bos is de kans op files op de vaartweg en zuiveringsweg zeer klein, als er genoeg parkeer- en losplaatsen komen. De huidige kruisingen en wegen zouden ook breed genoeg zijn om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er een nieuw fietspad aangelegd zou moeten worden langs de vaartweg. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie nu ze het onderzoek hebben ontvangen. Zo bericht Omroep Flevoland.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is de komende uren nogal wisselvallig in Lelystad. De wolken en buien, mogelijk met onweer, trekken geleidelijk weg. Later wordt het zo goed als droog. Ik denk dat we vanavond de zon kunnen zien ondergaan. Een paar uur daarvoor neemt de wind iets af en wordt het al snel fris. Vannacht neemt de bewolking echter weer toe en kan er mogelijk weer een bui voorkomen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. In het weekend blijft het veranderlijk en gematigd zomerweer. Verspreid overdag is kans op een enkele bui. Nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Doordat de wind vanuit het zuidwesten waait, is de temperatuur met maximaal 22 graden vrij gebruikelijk voor eind augustus. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Inmiddels worden veel files vrij snel korter. De A50 heb je nog 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein van Arnhem naar Os. De N50 van Emmeloord naar Zwolle sta je bij Zwolle nog 10 minuten in de file vanaf Kampen. En het rijdt nog langzaam op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. En daar is de vertraging nog net iets meer dan 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @ radiolelystad.nl. Radio
3: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt twee keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
5: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverhogingen.

0: verlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Elke week is een bijzondere week. Maar nu is het de week van...
1: Duurzame Dinsdag. Namelijk 1 september. Altijd de eerste dinsdag van september.
2: Maar dan moet je even uitleggen, want het is vrijdag.
1: Het is nu vrijdag, maar ja, je weet, ons thema loopt altijd iets vooruit. Want achteruit kijken, dat kan altijd nog.
2: Ja, dat
1: ga ik jou zo meteen uitleggen wat het is. Maar ja, want ik wil eerst even refereren aan de eerste plaat die ik gedraaid heb.
2: Oh ja, sorry.
1: Ja, want van de week is Dolly Parton ons ontvallen. En ik dacht, ik moet gewoon beginnen. Deze dame heeft zoveel bereikt. Heeft altijd knijterhard gewerkt, prachtige songs geschreven. Die twee grootste nummers heeft ze op één dag geschreven. Echt, nou ja, weet je, een verlies voor de hele wereld. Want ze bracht ook heel veel verbinding tussen mensen. En is altijd opgekomen voor vrouwenrechten. Dus ik vond dat we haar moesten eren met de eerste plaats. Working Girl uit 1980.
2: Zeker, het is een enorm verlies. Want ik bedoel, juist in de tijd waar je het meest nodig hebt, is ze nu weg.
1: Ja, maar goed, ze was 80. Ze had van mij betreft nog wel 15 jaar kunnen leven. Maar ja, daar gaan we niet over, hè?
2: Nee, en het is ook wel een mooie leeftijd. Maar ach, het voelt toch als een groot verlies. Maar dat is bij elke grote ster die nu...
1: Nou, zeker. Maar goed, ik had wat met deze dame en ik dacht, dat gaan we eerst doen. Dan ga ik jou nou vertellen... En natuurlijk de luisteraars, welkom allemaal. Ga ik jullie vertellen dat we gaan het hebben over Duurzame Dinsdag. Duurzame Dinsdag is de verbinding tussen organisaties die circulair werken... en de politiek en de overheid. Want die samenwerking die moet eigenlijk om een goed resultaat te hebben... gewoon goed zijn. Dus daar bieden ze een koffertje aan... en daar staat niet de financiën van de overheid... op, maar er staat Duurzame Dinsdag op. Je kunt het ook zien op Facebook, daar heb ik dat koffertje mooi op de foto gezet. En ik dacht, we gaan het daar gewoon over hebben. En we hebben straks een hartstikke leuke gast die hele goede dingen doet op circulair gebied. En dan gaan we daar verder over hebben. En de muziek hebben we natuurlijk weer aangepast. Dus we gaan een volgend nummer draaien, namelijk Bram Vermeulen met Politiek.

0: Ja, en zoals gebruikelijk hebben we weer een Kinderen voor Kinderen gedraaid. En Hallo Wereld hoort natuurlijk ook bij Goed voor de Wereld zorgen. En bij Duurzame Dinsdag, waar we het deze week over gaan hebben. En nou, je weet het, de Kinderen voor Kinderen plaat is altijd voor alle kinderen die nu in de auto zitten op weg naar papa, mama, opa, oma. Of als ze de afwasmachine moeten inpakken.
1: De afwasmachine. De...
0: Ja, het afwassen. Ik kreeg vorige week commentaar. Afwassen is uit. Kinderen pakken nu gewoon de vaatwasmachine of de afwasmachine in en uit. Nou, dat zal ik me aanhouden.
1: Oké, okay, nou ja, ik wist niet dat daar een probleem in was. Ik ben al blij dat ze het niet inkorten. Zoals, was het Vrij Nibo? Zulke dingen? Ja. Is het Fawa? Wordt het dan zoiets?
0: Ja, zoiets. Ja, de Fawa.
1: Ja, alsjeblieft niet.
0: Nee. Nee, gaan we niet doen. Hé, hey, we gaan gauw door, want onze gast die zit met spanning te wachten tot hij aan de beurt is. We gaan naar Riper luisteren. En dat zegt ook al een beetje over wat we gaan doen.

0: Zo, of we dit kunnen repareren, vraagt Nienke Latte.
1: Het hangt er een beetje vanaf wat voor producten.
0: Want nou, daar gaan we het zo over hebben.
1: Oh, jeetje, want
2: deze week is onze gast
0: Ralf Kaptein van Ribert Café Lelystad. Welkom, Ralf.
3: Dankjewel.
0: Wat fijn dat jij vanavond bij het thema Duurzame Dinsdag aanwezig kunt zijn. Wat is het Ribert Café?
3: Het Ribert Café is bedacht door ene mevrouw Postma uit Amsterdam. Die heeft in Amsterdam voor de grap een Ribert Café georganiseerd. En het is nu een wereldwijde organisatie met 3500 Ribert Cafés over de hele wereld.
0: Oké.
3: Alleen in Nederland hebben we er al 700.
0: Oh,
1: jeetje.
0: Dan zijn wij goede repareerders. Dat is best heel veel.
1: Maar heb ik dan onder een steen gezeten?
0: Ja, daar heb je wel vaker last van.
1: Ik kon niet buiten, sorry.
0: Nee hoor, is helemaal geen probleem. Maar sinds wanneer bestaat het Ribert Café in Lelystad?
3: In 2012 is het. De formule is naar Lelystad gehaald door de Groene Sluis en Welzijn.
0: Ja.
3: Ik ging naar de eerste Ribert Café toe met een kapotte keukenmachine. En ik ben nooit meer weggegaan.
0: Heb je zelf hem gerepareerd?
3: Nee.
0: Dat
3: een heel aardige
0: anders.
3: Meneer met een baard en die vertelde mij wat er aan de hand was. En toen ging ik zo rondkijken bij die andere monteurs. En er zat een naaister en een klokkenmaak. Ik denk, verdraaid, dit is leuk.
0: Ja. En wat maak jij? Wat repareer jij binnen het Ribert Café?
3: Ik doe het meest huishoudelijke elektronica. Simpele stofzuigers, mixers. Ik heb me gespecialiseerd in verlichting.
0: Oké.
3: Ik heb een speciaal programma. In de coronatijd werkte ik bij een kringloopwinkel. En daar mocht ik alle afgekeurde lampen meenemen. En allerlei andere spullen. En daar heb ik verlichting van gemaakt.
0: Kijk.
3: En dat heb ik geëxposeerd. Het is een upcycling project van oude telefoons. Als bureaulamp bijvoorbeeld.
0: Oh, dat is gaaf.
3: Met zo'n buigzame.
0: Ja, wat gaaf. En dat Ribert Café, hebben we het over Duurzame Dinsdag. En dat is de combinatie van circulair organisaties en de gemeente. Hoe is de relatie op dit moment met de gemeente?
3: Koud.
0: Koud?
3: Ja.
0: Jullie redden jezelf?
3: Nou, niet helemaal. Maar we hadden onder de vorige wethouders een mooi klankbord. Ik ga geen namen noemen.
0: Nee, dat is nooit leuk.
3: Maar we hadden medewerking.
0: Aha.
3: En de ambtenaren verdwenen, de dossiers werden vernietigd. Er kwamen andere wethouders.
0: Mm-hmm.
3: En ja, nu zie ik dus weer een stelletje vreemden.
0: Ja.
3: Die ik het hele verhaal moet gaan vertellen, want de dossiers zijn gewist.
0: Ja.
3: En dat is natuurlijk heel erg vervelend, want we hebben wel een vorm van samenwerking met de gemeente.
0: Mm-hmm.
3: Omdat we nog steeds dat circulaire ambachtscentrum van de grond willen hebben.
0: Ja.
3: Sinds 2019 zijn we daarmee bezig. En het staat er nog niet.
0: Nee.
3: We zijn al ingehaald door Dront, hè?
0: Ja.
3: Moet je toch niet willen?
1: Nee, dat gaat wel heel erg ver, hoor.
3: Ja,
0: precies.
1: Ja, ze mogen wel luisteren. Ik ben wel blij dat ze het hebben, hoor. Dus alsjeblieft, stuur geen haatberichten.
3: Nee,
0: precies
3: hoor.
0: Dat. Nee, maar oké, dan is het een uitdaging. We hebben in maart natuurlijk verkiezingen gehad. We hebben een nieuw college.
3: Ja.
0: Volgens mij zitten er nu weer mensen die ook oog hebben voor jullie organisaties. Dus ik zou zeggen, maak nog even een belletje. Want weet je, als ze het niet weten, dan krijg je natuurlijk ook niet de medewerking. Want die Duurzame Dinsdag is juist bedoeld om met elkaar dingen te voor elkaar te krijgen. Al zou het maar zijn om een kleine subsidie, bijvoorbeeld.
3: Nou, die subsidie hebben we al jaren, hoor.
0: Oh, die hebben jullie wel?
3: Ja.
0: Okay. Wat zouden jullie nog meer willen dan van de gemeente?
3: Een grotere ruimte voor de werkplaats. We zitten met 24 vrijwilligers.
0: Ja.
3: In een ruimte iets groter als dit.
0: Waar zitten jullie eigenlijk?
1: Nee, maar hoe doe je dat? Zit je dan in rijtjes alsof je in schoolbanken zit? Of?
3: Nee. We sturen soms die teams. We hebben twee teams.
1: Mm-hmm.
3: We hebben een IT-team, die doen alleen computers, laptops. Zo, die zitten op dinsdagmiddag. En we hebben een gewoon Ripper Café, die zit op woensdagochtend. En dan kijk ik gewoon hoeveel tafels zijn er leeg. En dan komt er een x-aantal heren en dames komt erop draven. Maar als ze allemaal zouden komen, zouden ze geen stoel hebben om op te zitten. Precies.
1: Hey joh, maar hoe organiseren dan? Moet je dan iedereen bellen?
3: Nee, we hebben appgroepen.
1: Oké.
0: Oh ja, lang leven dat telefoontje. Ja, heel
3: ja,
0: goed.
3: Ja, helaas.
0: Ja, nou ja, soms wel, maar voor sommige dingen is het wel handig. Hé, hey, maar u had het over... ik blijf u zeggen.
3: Ja.
0: Je had het net over het Circulair Ambachtcentrum. Volgens mij las ik iets in de krant dat er een verkeersonderzoek is geweest en dat... er een go is om daar toch aan het werk te gaan.
3: Dat klopt.
0: En hoe fijn zou het zijn? Want ik heb begrepen dat het komen twee lagen. Eén waar je de afval kan brengen, of de restspullen. Ja. En dan komt daar de groene sluis. Maar dan komt het repaircafé dus ook bij in.
3: Nou, het streven van het officiële plan is... Ja. Dat we gewoon een cirkel vormen van allerlei mensen die belangen hebben in die circulaire economie.
0: Ja.
3: He, daar zit dus de Groene Sluis bij, daar zit Mila bij, daar zit de fietsenbank bij.
0: Oh, ook nog.
3: Alles zit in een cirkel.
0: Mm-hmm.
3: Ook de kluswinkel voor bouwmaterialen. Er komt een soort wachthuisje bij een slagboom. En voordat de mensen het terrein opgaan,
0: mm-hmm.
3: moet die persoon die in dat huisje zit aan die mensen die spullen komen brengen vragen, heeft u iets wat we kunnen hergebruiken?
0: Kijk.
3: Of als donoronderdeel kunnen.
0: Ja, precies.
3: Maar dat moet wel voor de slagboom gebeuren. Want zodra je de slagboom voorbij hebt, is het eigendom van de HVC.
0: Oh, oké.
3: En daar lopen we nu dus tegenaan.
0: Maar daar kun je toch afspraken over maken?
3: Nee.
0: Joh, dat gebouw, dat staat... Nee?
3: Nee.
0: Ik hoor een heel duidelijke nee.
3: Heel
0: vertel,
3: erg...
0: waarom niet?
3: Als wij, zoals het nu gaat... spullen meenemen uit de e-waste container,
0: ja.
3: Dan plegen wij een delict.
0: Oh.
1: Ja, oké, maar dat is inderdaad gewoon op papier. Ik zou toch hopen dat iemand je er niet op aanwijst. Zo.
3: Nee.
0: Nou ja, maar dat is natuurlijk wel een dingetje. Ik snap het aan de ene kant wel. Je wil geen mensen die ongebreideld uit waar nu de zeerste weg waar de... Waar het brengstation nu zit, dat mensen zomaar dingen meenemen. Dat snap ik.
3: Nee.
0: Maar straks zit je op een heel mooi terrein waar juist die combinatie...
3: Maar dat is ook het streven, hè?
0: Mm-hmm.
3: En we zouden gewoon met z'n allen... Hè, dus geen leiders en geen knechten, een cirkel moeten vormen.
0: Ja, precies.
3: En dan zouden we bijvoorbeeld een stelletje timmermannen hebben... en een stelletje reparateurs en een stelletje... Mensen die zich met naai... En alles wat bij die slagboom komt, dat wordt opgeslagen... in een of andere berging.
0: Mm-hmm.
3: En dat gaat dan intern of met een busje naar de betreffende...
0: Dat was eerder toch ook zo? Dat je bij het brengstation aan de Zeeasterweg... kon je ook je spullen brengen die voor de Groene Sluis waren?
3: Ja, het is zelfs ook een tijdje voor het goed geweest. Voor die
0: ook
3: andere
0: voor het goed, ja, precies. Ja, maar, die is er nu niet meer. Dat heet nu Rataplan.
3: Ja, het goed zit in Harderwijk. Daar heb ik nog jaren gewerkt.
0: Na
3: die tijd, maar dat is een ander verhaal.
0: Ja.
3: Het probleem zit dat je... Volgens de wet mag je die spullen niet demonteren.
0: Ach, jongens, nou.
3: En wat wij als Repaircafé doen, want wij wonen en leven in een heel groot magazijn...
0: Ja.
3: Met alle mogelijke stekkertjes en plugjes en boutjes en moertjes en kopjes.
0: Heb je dan ook zo'n werkplaat hangen met allemaal van die doosjes?
3: Ja.
0: En niet één. Zitten jullie?
3: Rode Klif 211.
0: Rode Klif 211.
3: Dus recht tegenover het Lely Center.
1: Oké, maar ik ben wel even benieuwd. Als ik dan, ik heb een kapot apparaat... waar ik denk van, ik vind het eigenlijk best
0: wel jammer. Wat voor apparaat?
1: Ik heb een platenspeler. En ik denk van, die wil ik even vervangen. Misschien is een naaltje stuk. We kunnen er eventjes langs. Heb ik de eerste vraag. Is het dan de bedoeling dat ik bijvoorbeeld ook nog een oude DVD-speler... die ik dus niet gebruik, meeneem als een soort van...
0: Gift?
1: Ja, gift van hier, alsjeblieft, hier is mijn steunbeleid. Kunnen jullie mij nu hiermee helpen? Omschrijf ik het zo goed of zijn er nog andere stappen?
3: Nou, we hebben gedoneerde apparaten.
1: Mm-hmm.
3: Die willen de mensen weggooien, maar ze komen dan eerst even bij ons. Hebben jullie er nog wat aan?
0: Mm-hmm.
3: Nou, dan slopen we dus alles wat bruikbaar is, trekken we eruit.
0: Geweldig.
3: En hebben een x-aantal bakken. Eentje voor de metalen, eentje voor de plastics. En we hebben een speciale monteur die heeft op zich genomen... dat hij dat spul naar de e-waste brengt, naar de brengstraat. En die donoronderdelen, we weten precies waar alles ligt. En dan komt er eentje met een stofzuiger waar de aan-uitschakelaar van stuk is. En laten we die nou net in een laadje hebben liggen.
0: Oh, ik hou hiervan.
1: Ah, dit is echt geweldig. Ja. Dit maakt me heel blij om te horen.
0: Ja. Volgens mij moeten we maar een keertje de wethouders uitnodigen om een keertje bij dat repaircafé te gaan komen kijken. Want dat klinkt zo leuk.
1: Ja, en anders weet je, kom gewoon langs met je platen spelen. Heb je een elektrische piano,
0: nou, ik ga zelf in ieder geval kijken, want als ik ben een nieuwsgierige radiomaker.
3: Als je echt wil, mag je er zelfs bij blijven.
0: Oh.
3: De meeste monteurs hebben er geen last van als er iemand op de vingers zit.
0: Nou, dat zijn mensen die heel veel ervaring hebben waarschijnlijk.
1: Ik vind het echt geweldige reclame zo. Ik kan er bijna een uitje van maken zo.
3: Nou, ja. Er eentje zelfs uit het onderwijs. Dus we hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
0: Ja.
3: He, die moeilijk plaatsbaar zijn, maar dat zijn meest hele goede computerfanaten. Die hebben echt, de meeste hebben een beetje autisme.
0: Ja.
3: En dan komen ze bij ons en zitten ze als dood vogeltje in een hoek. En een jaar later staan ze schouwer aan schouwer te repareren.
0: Ja, geweldig.
3: Dat computerteam, dat zijn er 7. En hebben er 5, die zitten via hulporganisaties bij ons.
0: Ja. Dat klinkt heel goed. Hé, maar zoals Marren, die komt aan met zijn plaatsspeler die kapot is. Wat moet hij dan betalen? Hebben jullie hele strakke prijzen? Of,
3: Ja, dat moet helaas wel. Het was, daar zijn we weer. Dat vroeger.
0: Moeten we alleen even kijken.
1: Ah, dat gaat zo. Wacht, dat doe ik.
0: Mogen,
1: de techniek, ga jullie lekker
0: niet
1: door.
0: Zeggen. Wij gaan gewoon verder kletsen.
3: Vroeger was er vrijwillige bijdrage.
0: Oh ja.
3: Maar dan kom je er dus achter dat de mensen gewoon weglopen zonder te betalen. Er zijn mensen die gooien een knoop erin of een buitenlands.
0: Nee.
3: Dat is gebeurd.
0: Oh, wat flauw.
3: En op een gegeven moment zijn we dus. We kregen het gebouw wat we hebben, kregen we van Centrale.
0: Mm-hmm.
3: Om niet. Dus wij betalen geen huur.
0: Wauw.
3: Ja, maar we moeten het natuurlijk wel. Het was een casco, het was leeg.
0: Mm-hmm.
3: We hebben het met onze eigen mensen opgebouwd. Opgeknapt. Wat het nu
0: maar
3: is.
0: Daar zijn jullie goed in repareren.
3: Ja, maar tegels zetten is toch wat anders.
0: Maar dat is wel een klusje, ja. Ja.
3: Uitleggen ook. Maar goed, je betaalt bij ons 5 euro sinds kort. Het was eerst 3. En die betaal je altijd. Ook als het apparaat niet te repareren is. Want het moet toch open.
0: Ja,
3: je moet toch kijken. Je moet meten. Het kost tijd. We hebben nog allemaal, als je er een grote zak patat voor kan kopen en je houdt van je platenspeler, dan heb je die 5 euro er graag voor over.
1: Dat is wel te doen, ja.
0: Die 5 euro, die heb je er wel voor over. Ja, heel
1: zeker.
0: Goed. Ja, nou. En, maar goed, we hebben het dus over Duurzame Dinsdag. Ik hoor een uitdaging naar de gemeente toe om toch nog eens even met elkaar te gaan praten. En om te kijken, ik hoor dan dat er wel een subsidie is. Dus dat gaat helemaal goed komen.
3: Ik hoop het, want er zijn natuurlijk, en daar wordt iets te makkelijk over gedacht, wel 2 bedrijven die daar tegenover zitten, die verkopen miljoenen jachten. En die vinden het helemaal niet leuk.
0: We hebben het over het circulaire ambachtcentrum.
3: De bezwaarmakers.
0: Ja, ja.
3: En die mensen die hebben natuurlijk het volste recht om het niet leuk te vinden dat er iedere dag zo'n hele stoet aanhangertjes voor hun neus voorbij gaan.
0: Ja, vooral op woensdagmiddag en op zaterdagmorgen. Weet ik uit ervaring.
3: Ja, maar.
0: Ja, maar volgens mij gaat het straks gewoon heel soepel lopen.
3: Ik hoop.
0: Als er maar genoeg parkeerplaatsen zijn en dat jullie gewoon een goede plek hebben. Want waar doen we het eigenlijk voor? We doen dat om de wereld een beetje mooier te maken. Dat we niet elke keer nieuwe spullen hoeven te kopen.
3: Nou, buiten dat, die afvalberg moet naar beneden, want de grondstoffen raken op.
0: Precies.
3: En als ik zie wat er wordt weggegooid, dan komt het schaamrood op mijn kaken. Er liggen nieuwe fietsen en als je vraagt waarom. Nou, we hebben nu een elektrische fiets, dus de gewone fiets.
0: Die doen we
3: gewoon even in de container.
0: Echt
1: verschrikkelijk. Ja, dat is je bent hier in het land van Marktplaats. Dat vind ik een beter op. Mag geen reclame.
3: Nee.
0: we hebben ook nog. Hoe heet dat? E-buy en dat soort.
1: Ik ging al in de fout. Optie.
0: Een optie mag.
1: Ja, joh.
3: De mensen gooien te makkelijk spullen weg.
0: Ja.
3: En die denken van, ik koop wel nieuw, want dat is goedkoper als repareren. Probeer hier in Leeuwenstad eens een reparatiebedrijf te vinden. Ik daag u uit. Die vind je niet. Die is er niet.
0: Ik breng mijn fiets altijd. Ik rijd op een fiets zonder ondersteuning. En die breng ik wel naar de fietsenmaker.
3: Ja, die hebben we nog wel, gelukkig.
0: Ja, gelukkig wel.
3: We hadden er 4, we hebben er nog 2.
0: Ja, en die ene die in het Lely Center zit, dat is een hele goeie.
3: Tom.
0: Die andere is ook prima, maar.
3: Wij zitten vlak bij Tom. En als wij repareren natuurlijk ook fietsen.
0: Ja.
3: En als wij een binnenbandje nodig hebben of een handremkabeltje, gaan we even naar Tom en die heeft het dan voor ons. We kennen elkaar.
0: Ja, precies. Nou, ik vind het heel leuk dat u hier heeft willen vertellen. U heeft al verteld, u blijft gewoon lekker zitten als u dat wil. Ik zeg weer u, hè. Je blijft gewoon lekker zitten.
3: Dat blijft het doen.
0: Ja. dat
1: is hard leert. Maar misschien over een kwartiertje dan gaat
0: precies,
1: het weer.
0: Gaan wij gewoon. Normaal dan brengt de gast altijd een muziekje mee. En jij zei tegen ons van, nou kies maar een leuk nummer uit. Dus ik heb Myron uitgedaagd om een leuke plaat te kiezen.
1: Klopt, want die duurzame dinsdag, donderdag. Ik had iets heel anders in mijn hoofd. Want dat koffertje, dat is er natuurlijk wel mooi op. Maar ik dacht aan duurzaamheid, dus inderdaad aan de thrift shop. Nou, die repair shop zit er wel in de buurt. Dus ik denk, ik kom ermee weg. Met thrift shop van Macklemore en Ryan Lewis.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Hoe lief is dit? Cliff Richard met Theme for a Dream. We willen allemaal een mooiere aarde. Mm-hmm. Dus we moeten er een beetje zuinig op zijn.
1: Ja, en als het met zulke plaatjes kan. Ik bedoel...
0: Dat lief, moet... hè? Ja, ik vond het echt heel, ik vind het echt heel lief.
2: Ja, ik weet niet. Het, maar dat hebben al die platen wel met hetzelfde...
0: Eind jaren 60 was dat toch... Want ik heb ook nog een plaat van Neil Diamond gezocht. Misschien komt dat de volgende keer. Want het paste niet bij het thema.
2: Kijk, dit zijn nummers waar ik denk van... Als een volwassen man dit naar zijn vrouw zou zingen, dan is het nog lief. Met modernere liefdesliedjes vind ik dat net even wat anders. Maar ja, ach, dat kan ik zijn, hè.
0: Ja, maar ja, weet je, dit is 1961. Dat is long time ago.
2: Mm-hmm.
0: Goed, joh. Maar we gaan gewoon lekker verder. Want er waait een andere wind. En die betekent dat we alles gaan repareren. En duurzaamheid en circulair, dat moet gewoon lukken.

0: today. Oh yeah.
1: Oh yeah. Room 11. Daar had ik nog nooit van gehoord. En een vriendinnetje van mij, die zei toen ik heel lang geleden nog in Emmeloord woonde, die zei tegen mij: ik heb kaartjes voor Room 11. Ik zeg, oh. Ik zeg, dat ken ik niet.
2: Oh, maar top, dat was gezellig.
1: Dat was zo ontzettend leuk. En ik vind het echt oprecht jammer dat ze niet meer bij elkaar zijn. Maar goed, ze hebben 2 cd's gemaakt. Mm. Die heb ik alle 2 nog. En af en toe dan stop ik hem in de dvd spelen. Die bij mij dus nog werkt.
2: Oh, kijk. Mooi.
1: Maar dat is ook een heerlijke muziek. Daar word je echt gewoon vrolijk van.
2: Zeker. Het klinkt ook gewoon heel erg zomers. En dat kunnen we nu wel gebruiken. Want ja, kijk even naar buiten. Het is niet best.
1: Nee, en het grappige is, we hebben de hele zomer lopen piepen dat er geen druppel regen viel. En daar heb je verder over het over de zon, dat die scheen, niks gehoord. En het regent 2 dagen en heel Nederland zegt, ah, die regen.
2: Maar ik vind wel leuk hoe seizoenen in Nederland werken. Toen de zomer uiteindelijk aankwam, was het gelijk hittegolf.
1: Ja.
2: En dan dacht ik van, nou, komt een beetje Indian summer. Het kan niet in 1 keer van 30 in 1 keer naar beneden. Maar ja,
1: alles
2: hoor,
1: kan in Nederland.
2: Dat kan wel, hoor. Zo.
1: Nou ja, maar goed. De plaatsen van Room 11, dat heette Always. Maar je kunt ze altijd nog weer duurzamer gaan leven. Nou, hoe leuk is dat? Maar ik geef het podium aan jou, want het is 7:15 geweest.
2: Zeker. Nou, je zei het net mooi al van, nou ja, duurzaamheid. Nou, ik heb een nummer erbij uitgekozen wat eigenlijk zegt van, ja, als je dat niet doet, dan zijn dit de consequenties. En daar begon Joni Mitchell al mee. Het is een wel een oudere plaat, maar hij is nog steeds wel lekker. Big Yellow.

0: Bear van Elvis Presley. Wat een lekkere boogie-woogie. En waarom draai ik die nou?
1: Vertel.
0: Circulair. De berendokter.
1: Maar die...
0: Er zijn dokters die maken beren weer heel. Als je dan een oog missen of een arm eraf. Beren zijn natuurlijk beesten. Die knuffelbeesten. Die blijven heel lang bij je. En dan gaat er wel eens wat stuk.
1: Dat is waar, maar ik kan me ook niet echt herinneren van... Ja, ik ben wel wat handig geweest met mijn speelgoed... maar een arm eraf gerukt of zoiets.
0: Nou, dat gebeurt wel vaker, hoor. Kan ik je vertellen.
1: Oh, nou, ik ben benieuwd.
0: Het was dat mijn moeder dat soort dingen kon naaien, hoor. Maar dat wil nog wel eens een oog of een arm of een voet of wat dan ook missen.
1: Ja, dat wel. Nee, ik had eerder dat ik hem achter hield.
0: Oh, jij hield hem achter.
1: Ja, en dan was hij gewoon in één keer weg of zo. Nou, dat is ook jammer. Maar dan kan ik niet naar de winkel toe van repareer dat even.
0: Nee, dat is waar.
1: Hij zag er ongeveer zo uit.
0: Nou, ik kan je vertellen, de teddybeer die ik had, die was ongeveer 20 centimeter groot. En die staat bij mij in de kast.
1: Oké, en die is nog wel helemaal heel?
0: Die is helemaal heel. En er staat een muis. En die muis, die was wel helemaal stuk. Maar die heeft mijn moeder weer keurig netjes genaaid.
1: Oké, dat is netjes.
0: Ja. Hey, en we hebben het nog steeds over duurzame dinsdag. En ik wil eigenlijk een oproep doen aan iedereen die bij de overheid werkt. Of in een college, of in gedeputeerde staten zit. Of landelijk toevallig dit programma hoort. Ga eens op zoek naar... alle organisaties die circulair bezig zijn. En ga de samenwerking aan. Want daar is Duurzame Dinsdag voor bedoeld. Nou, the world of hurt. Oftewel, we gaan even naar Ilse de Lange luisteren. Een plaatsgenoot van mij. Ook geboren en getogen in Almelo. En zij maakt prachtige countrymuziek. MUZIEK

0: Wat een mooi einde.
1: Hé, hey, wacht eens even. Ja, die was een beetje vroeg.
0: Die was een beetje vroeg.
1: Ah, ja, maakt niet uit, want het hoort er wel een beetje bij. Want het gaat alweer lekker hard, hè?
0: Ja, we zitten alweer vlak voor het nieuws.
1: Ja.
0: De reclame, enzovoort. En dat betekent dat we aan het eind van ons programma zitten. Namelijk de week van. En het was de week van de duurzame dinsdag. Lees op het internet even terug wat het was. Want we hebben het er uitgebreid over gehad. Als je net inschakelt, dan kun je daar iets heel leuks vinden over circulair zijn. En de combinatie met overheid en politiek. En wij zijn over 14 dagen weer. Dat is 11 september. En dan gaan we weer een ander thema doen. En voor nu gaan we afsluiten met Superstar van Roxy Dekker. Want dat zijn de mensen van het Ribercafé. Dat zijn de superstars.
1: Ja, zeker weten. En gezien de tijd zal het er vlotter worden. Maar we wensen je in ieder geval een hele fijne avond. En kom vooral weer.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 2 van de 3 Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De 2 zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De 3e vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo...

0: ongelooflijk spannend. En dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen. Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm. Die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
3: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter, om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
2: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten, omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

this anymore.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd.

0: En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex brood